0: Radioaktiv Popblock.
1: Gigi D'Agostino. Ja, wat zo zeggen wie bla bla bla. En dan een liefst een verschnitt van Eiffel 65. Tja, en dat kan kunnen aber aus Italien. Haut vertrouwde bij ons am Popblock. Gigi D'Agostino, please. Oder sommer so por favor. Ja. Prego.

0: Die muziek zijn daar montage mixes. Achtja, nonja, afvoenhout.
1: The Super 80s.
2: Radioactive, only the best.
3: On die beste muziek.
4: Radioactief, einfach nimmer gut.
5: Radioactief, Ehre-Radiosender für den Osten. Radioactief auf 106,5.